En dat ganze her jef sich op flucht in de rechnung no Becheta, Cereda en wat an de grens van Abel Mehola bi Tabat. Dan worden de mannen van de stam Naphtali, Aser en Manasse taub geroopt om de Midianiter te vervolgen. En Gideon schickt ook boodschafter op dat Boiland en Ephraim en leidt door zaaien. Kom drauf de Midianiter entjeen en neemt aan de woedersteden waag, wat Betbara en ook den Jordan. Dan versammelden zich alle mannen vom Stamm Ephraim en besaden de woedersteden wat on Betbara en ook den Jordan. Ze grijpen ook twee volksleider van de Midianiter, Oreb en Zeeb. Den Oreb schlugen ze aan dem Orebstein dood en den Zeeb bij dem Windkaler Zeeb. Dan vervolgen zij de Midianiter. De afgehakte kaap van Oreb en Zeeb brachten ze naar Gideon over den Jordan. De mannen van Ephraim zeden te Gideon. Waarom deutst du ons dort aan, dat du ons nicht raubst, als du zum Kampf je in de Midianiter jengst? En ze zankten zich gründlich met arm. Hij zeed ober te aan. Wat heb ik nu gedonen, wat met Junte verglichen is? Is nicht dat no lesen van Ephraim beter als de ganze Wienarend van Abiezer? Gott heeft de Midianiter ihre Volksleider, Oreb en Zeeb en Juna hen gejeeft. Wat heb ik donen kunt, im verglich met dat wat die gedonen hebben? Als ze dort zeed, leidt er oor ja even am no. Gideon wie met de 300 mannen wat bij am wieren, even den Jordan gekommen. En wil zij van de vervallung ganz meid wieren, zeed hij te de mannen van de stad Sukkot. Jeeft mine mannen, wat mij op een haken vallen, brood. Wil zij zijn ganz meid, en ik moet de Midianiter kennigs, Zebach en Salmona, hen heran jagen. Ober de eerste mannen van Sukkot zeden. Zend Zebach en Salmona ihre Füsten Olandine heen, dat wie die troepen brood geven zullen? Dan zegt Gideon, Goud, wann de Herr Zebach en Salmona en mine gewalt geeft, wil ik hun vlees met spekjes uit de wildnis en met spekjepetschen verdraschen. En hij ging van darten op nu Pnuel en vroeg ook darten op brood, ober de mannen van die stad antwoorden am Krijg zo als de mannen van Sukkot. En hij zegt ook te de lied van Pnuel, wann ik heil terugkom, wil ik dessen schutsplaats doelrieten. Zebach en Salmona oberhorden sich mit ihr Heer von den Menschen vom Osten in Karkor gelagert. 15.000 Männer wären an von ihr ganzes Heer noch geblieben, und 120.000 wären in den Kampf zu dort gekommen. Und Gideon nodert sich ab den Weg von dei, die in Zelten wohnten, wat an die Osten Kant Nobach in Jogboa geht. Und wils die Midianiter geläufden in Sicherheit zu senden, überfall hij die ganz, ohne dass sie damit gerechnet hadden. En Zebach en Salmona versochten weg te komen, aber hij verfolgt aan en neemt de beide Midianiter kennigs vast, Zebach en Salmona, en versprengt dat ganze Heer, dat ze uiteinander randen. Als Gideon, Joas zijn zoon, vom Kampf terugkeim in de Stee van Hedes raufging, greift hij zich einen Jong van de Stad Sukkot en forscht hem uit. Die schreift am de eerste Mannen en de Leider van de Stad ab, alles taub 77 Nomes. En als hij naar Sukkot keim, seht hätte de Mana von de Stadt. Kickt, hier sind Zebach und Salmona, wo wir in Jimmy verspotten deiden, en seden. Hast du Zebach und Salmona ihre Füsten Olandine hein, dort wie diene Lied, wat meid sind, Braut geben sollen? En er greift sich de erste Mana von de Stadt und holt Specke je starker uit de Wildnis, en verdrascht de Mana von Sukkot dumert. In den Schutzplatz von Pnuel leit he dulrieten en de Mana von de Stadt anbringen. Gideon frug Zebach und Salmona, wem licken denn die Mana, wat die ab den Burg Tabor doodgemaakt haben? Sei antwoorden, die licken den Krieg die, anleit dat alle nu kennig seins. En hij zeed, dat sind mine Brüder, mine Mutter ihre seins, je wast. So sicher als de Haar leeft, wann je die Leven geloten hadden, würde ik hun nicht doodmaken. En hij zeed te seinen erstgeborenen Sehn Jeter, sto ab en schlo de dood. Ober de Jung trok sein Schwert nicht uit de Scheid, hij fercht zich, wil ze nog zo jong wie. Zebach en Salmona oberzeden, mag du die ab en doe dat zelfst. Wil zo als de man is, zo is ook zijne kraft. Dan stond Gideon ab en stuurt Zebach en Salmona dood. En hij neemt zich de goldene halfmonen, wat aan de halsen van ihre kamelen hangen. Dan zeden de mannen van Israel te Gideon, zie du kennig even ons, du en dien zenen den grootzeen nodi, wilst du ons uit de Midianiter ihre gewalt geraad hast. Ober Gideon zeet aan, ik wil nicht kennig over jünt zennen, en mijn zeen zal ook nicht kennig over jünt zennen, de haar zal over jünt regieren. Gideon ober zeet aan,

cherubenhaft, en zij droegen God zijn kist op een nieuwe wagen en brachten die van en Abinadab zijn huis, woont u op een boogjes. En Uza en Achjo, Abinadab zijn zeens, leiden de nieuwe wagen met God zijn kist. Achjo ging voorop en Uza bezied, en David en alle Israëlieten speelden instrumenten en zongen zo zij als ze konden om den Herren te prijzen. En ze speelden op zither, harpen, cymbeln en verschillende drommeln. Als zij dan ober wat nachon zijn draschvloer wieren, verstopten zich de assen, wat ver dem wagen gespannt wieren. En Uza streikt zijn hand uit, nu gaat zijn kist, om die te holen. En dem Herren zijn oja wie gereizt je in Uza, en God moek am door dood, wil ze zijn hand nu de kist gestreikt had. Uza starf door bezied God zijn kist. En David wie verstemt, dat de Herr dort zo met Uza gemorkt had. Zijn anden de steed aan Perez Uza, zo als de ook van doorheid. En David ängstigt den dag ver dem Herrn, en hij zeed, wo kon ik dem Herrn zijn kist nu mee nemen? En David wil dem Herrn zijn kist nicht nur de Davidstad nemen, aber leid de door te zied nemen nur dat huis van Obed Edom, de in Gatita via. Für 3 Monat blijft dem Herrn zijn kist aan dat huis van Obed Edom, den Gatita, en de Herr zeend Obed Edom en zijn familie. Dan zeden zij te kennig David. God haft Obed Edom en zijn ganse familie gezeend, wils God zijn kist door is. Dan ging David en bracht met vreden God zijn kist van Obed Edom zijn huis, nu de David staat. En als die dem Herrn zijn kist droegen, zas schreden gonen weeren, opfer David einen os en een mastkolf. En David danst ver dem Herrn, zo zei er als hij kon. David had een lienzeichnen efod aan. Zo brachten David en alle Israeliten dem Herrn zijn kist. Zij schreien verfreid en bloosden met de posaunen. Als zij met dem Herrn zijn kist en de Davidstad nennt kämen, kijkt Michal, Saul zijn dochter, uit dem Fenster en zag ken ik David ver dem Herrn hupsen en dansen, en zij veracht am doorwehen. Zij brachten dan dem Herrn zijn kist en zaden die op ihre steed en dat zelt, woont David door to abgestalt had. Dan opfer David Brandopfer en Dankopfer ver dem Herrn. En als David met dat Brandopfer en Dankopfer vor dich wier, geef hij einen Segen op dat Volk en dem Nomen van dem Herrn, der alles regiert. En er geeft jeder Person van ganz Israel, Mana ook früher, jeder ein Steck Brot, ein Steck Fleisch en ein Steck gepraste Resinen. Dan gingen alle Lieder van en jeder nur sein Huis. En David ging nur Huis en begreist seine Menschen. Ober Michal, Saul seine Tochter, ging rüht nur David und Setam. Der König von Israel haft sich von dort über einen guten Nomen gemorgt, so als er sich oft dachten deit für seine Männer ehre deine Rinnen. So dachten sich mo an vernünftige Menschen auf. Und David sagte Michal, wat ek deit, deit ek für dem Herrn, der mi wählt über dienen Vorder in seine Not kommen, dat ek soll de Leider über Israel, dem Herrn sein Volk, sennen. En ik wou nog wieder ver dem Herrn dansen om am te eren. En ik wil nog weinig geëerd worden, als nu in mijzelf verachten. En ik wou van die veracht worden, en van de mijales van wonen du redst, wo ik geëerd worden. Michal, Saul zijn dochter, Samuel, Kapitel 7. Nu weer dat zo ram gekomen, dat de kennig in een huis woont, en de Herr had am vrede gegeven met de vriend rondom. En de kennig zei to Nathan, den profeet, zei die dit mal aan. Ik woon in een zijdenet huis, aber God zijn kist is in een zelt. En Nathan zei te den kennig, do alles wat die jankert, de Herr is met die. Aber dan de nächste nacht zei de Herr to Nathan, go en zei minen deiner, David. De Herr zegt te die, wirst du mir een huis buren, wo ik wonen zal? Ik heb nicht een huis gehad, van dan als ik dat volk Israel uit Egypten bracht. Ik zie ramgereisd en heb een zelt gehad als mijn heiligtum. En aan al dat ramreizen met de Israëlieten heb ik geen rechte aan Israël jemals gevraagd, waarom hij mij niet een zijde in het huis bood. Doorwegen, nu zei mijnen deiner David, de Herr, die alles regiert, zegt, ik heb die van de wijdstap geholt, wo die met de schoop wierst, en heb die te een leider over mijn volk Israël gemaakt. Allerwegen, wo die hand jingst, zie ik immer met die gewaast, en ik heb al die vriend van verdi abgeriend. Ik wou die veel anerkennung geven, zoals de grootste mannen op de wereld. En ik wou mijn volk Israël een steed geven en ander eertuis geven,
dat zij

0: En dan zal ons in vierde jaars chenig, en de monat zeef, dat is de tweede monat, vongen ze aan dat huis voor de Herren te buren. De tempel weer 30 meter lang, 10 meter breit en 15 meter hoog. De ingang voor de tempel weer 10 meter breit, zo breit als de tempel zelfst, en 5 meter uit. Hij maakt vensteren aan de wijn met stangen door Eva. En jeder ziet en op dat eng, biedt hij dreistokkig aan, zo dat door veel stoven wieren. Dat onderste stok wird 2,5 meter breit, dat tweede 3 meter breit en dat derde 3,5 meter breit. De tempelwand wird met jeder stok 1,5 meter dunne, zo dat de dreier op de kant aan de wand liggen kunnen en nicht aan de wanden angebracht worden. De steiner für dat huis wieren alle al aan de boi traagje haakt, zo dat bij buien kein homer, eiks oder andere isenet gereitschaft te hieren wieren. De ingang tot dat onderste stok wie aan de siedende kant van tempel. Dan wieren door trappen naar dat tweede stok en van dat tweede naar dat derde stok. Dat is wo Salomo den tempel buiden voor dich mug. Hij mug dat dak van zijdene dreier en breder. De stoven rondom dem tempel wieren alle 2,5 meter hoog en wieren met zijderbaltjes om tempel vastgemaakt. Dan zei de haar tot Salomo, wann die al mijn gebouten en gesatzen holen worst, en de verschriften je harchen worst in dono leven, dan wo ik dat loten zo ram komen als ik tot ihnen voder David seed. Ik wo mank de Israeliten wonen en wo mijn volk nicht verloten. Salomo büht den Tempel en mögt den vor dich. Von bennen wieren de weng met zijde halt gemogt, van de Flur bot om been. De Flur wie met tonen halt gedacht. Bennen mögen ze eine dwerwand, 10 meter vom eng. De wie van zijde halt gemogt en regt van de Flur bot om been. Hinja de wand, wie de woning für dem Herrn, dat Allerheiligste. De Stof, wat ver dat Allerheiligste wie 20 meter lang. De Bannerwand, wie ganz met Zeider halt gemogt, do wie kein Stein te seinen. Dat Zeider Bannen an dat Huis wie utgeschnitzt met ein Master von Blumen und Knoppes. De hinjaste Stof leid Salomo vor dich morgen für dat Allerheiligste. Du soll dem Herrn seine Bundeskist stonen. Dat Allerheiligste wie 10 meter lang, 10 meter breit en 10 meter hoog. De stof wie van bennen gans met gold belaagd. De altar wordt van zijde gemaakt en met gold belaagd. En Salomo beleed den tempel van bennen met reinend gold, en hij moet goldene keden voor dat Allerheiligste en betrokken dat met gold. De tempel wie van bennen gans met gold belaagd, krijgt ze als de altar en dat Allerheiligste. En dat Allerheiligste moet hij 2 cheruben van oliven halt. Die wären jeder 5 meter hoog, en jeder Flecht wird 2,5 meter lang, so dat het 5 meter van eine Spetsflecht bat de andere Spets wier. De Cheruben wären everein en lekker groot. Die wären jeder 5 meter hoog. Hij sah de Cheruben en dat Allerheiligste. De stunden einer besie den anderen, so dat ihre Flechten eine Mert taub schieden, en met de andere Flechten schieden sei de Wein an. De Cheruben wären met Gold beschlagen. De wijn en de grote stof en ook en de bannerstof houden geschnitzte figuren van cheruben, palmbeim en blomen en dat halt. De vloer en beidstoven wie met gold belaagd. De ingang tot dat Allerheiligste had dubbelde deren van olivenhalt gemaakt. Dat deren gerecht wie van 5 kantje standers gemaakt. Dat olivenhalt en de deren wie geschnitzt met figuren van cheruben, palmbeim en blomen. De deren de cheruben en de palmbeim wieren met gold belaagd. Dat deren je recht voor den ingang en de grote stof nen, wie van olivenhalt en hout feierkant gestenders. De deren en dem ingang wieren van tonenhalt en jeder der wie een 2 halften, wat zich aneinander taub leden. Disse deren houden cheruben en palmbeim en blomen doen geschnitzt en wieren o de masterstan met gold belaagd. Rom dem tempel büht hij den Bannerhof. De meer wie van 3 Schicht Stein en 1 Schicht Zeide halt. Hij leed den Grund für den Tempel in de tweede Monat, de Monat 7, en dat vierde Jahr, dat Salomo kennig wir. En in dat 11. Jahr, en de 8. Monat, de Monat Bull, wie alles on dat Huis vor dich, krijgt so als hij dat geplant had.
1: Eerste Kennigs, Kapitel 7.
0: Salomo büht 13 Jahr an seinen Palast, wat alles vor dich wir. Hij büht ein Huis, wat ze den Libanon wollten nannten. Dit wie ein grauter Rühm, der 50 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch wie. Du wie ein 3 Reh von Zeider passt, immer 15 passt an jeder Reh,

sine dochter, en hij deed wat recht wie ver dem harn, zo als zijn voder Uzije gedonen had. Bloos hij riem niet op met de hoge opfersteden. De menschen brachten nog immer opfer en rookopfer op de hoge opfersteden. Hij bood het bovenste poort bij dem harn zijn huis. Dat eeuwige van wat Jotam gedonen haft, is in dat boek van de geschicht van de kennis en Juda geschreven. To die tijd vangt de haar aan, dat hij reed zien, den kennis van Aram, en Pekach, Remalja zijn zeen, leidt je in Juda gonen. Dan starf Jotam, en zij begroofden am, wo zijn voders begroofd wieren in de Davidstad. En zijn zeen Ahas wordt kennis kapitel 16. En dat 17e jaar als Pekach, Remalja zijn zeen, kennis weer, wordt Ahas, Jotam zijn zeen, kennig van Juda. Ahas wie 20 jaar oud als hij kennig wordt, en hij wie kennig in Jeruzalem voor 16 jaar. Hij deed niet wat voor dem Herrn recht wie, zo als zijn stamvoder David recht gedonen had. Hij handelt zo als de kennigs van Israël. Hij verbrennt zijn eenen zeen in een opfer, zo als de veldje, die de haarverde Israëlieten uitroden deed, en er op scheisel gezitten deiden. Hij bracht opfer en rookopfer op al de hoge opfersteden, en op jeder borg en onder jeder reinen Baum. Dan kämen Rezin, de kennig van Aram, en Pekach, Remalja zijn zeen, de kennig van Israel, je in Jeruzalem te kämpfen. Ze mogen ihr Lager am Jeruzalem, aber ze kunnen de Stadt nicht ernehmen. In dieser Zeit neemt de kennig van Edom de Stadt Elad Wara Trig, en juch de Menschen van Juda doorwach. Dann kämen de Edomiter en wohnden an de Stadt, so als sie von dort noch daunen. En Ahas schickt einen Urecht nur dem Kennig Tiglat-Pileser von Assyrien. Hei seht, ek war die deinen, en din sehen sennen. Komm bat hier en halb mi je in de Macht von dem Kennig von Aram, en dem Kennig von Israel. Dei sind je in mi gekommen. Ahas schickt dem Kennig von Assyrien ein Geschenk von Salva in Gold, wohnt er uit dem Herrn sein Hüs, en von dort, wat de Kennig hat, neim. En de Kennig von Assyrien horcht nur armen Trock mit seine Armei je in Damaskus. Hij neemt de stad aan en slaapt de lied van doorwaag en bracht dem kennig Rezin aan. Dan als de kennig Ahas nu Damaskus ging om Tiglat-Pileser te treffen, zag hij in Damaskus den altaar. En Ahas schickt den priester Uria de moten in den kloon, krijgt wo de altaar gemaakt weer. En de priester Uria buurt einen altaar, krijgt so als de kennig Ahas am van Damaskus geschickt had. Hij mocht den vorig eier kennig Ahas terugkomen van Damaskus. Dan als de kennig van Damaskus kwam, bekijkte zich den altaar en ging nap wat aan den, en moog een brandopfer en etesopfer en goud zijn drinkopfer door nap, en spreidt dat bloed van de dankopfer, die hij bracht, om altaar naan. En hij neemt den bronzen altaar, die ver dem Herrn stond, weg, zodat hij niet tussen zijn altaar en dem Herrn zijn huis stond. En hij zag den bezied zijn altaar aan de noordene zied. En de kennig Ahas zei den priester Uria, du zalst dat brandopfer, wat die Samaria springst, en dat meelopfer, wat die Zove springst, en ook dem kennig zijn brandopfer en etesopfer, en dat brandopfer voor dat ganze volk en dat land, en je etesopfer en drinkopfer, op dessen grote altaar verbrennen. En du zalst al dat bloed van de brandopfer en de andere opfer aan dessen altaar spretsen, over den bronzen altaar wo ik brokken, van mij rood veelt. En de priester Uria deed alles zo als Ahas am zeed. En de kennig Ahas neem de leisten en den fout van unja de kommen waag, en ook de bronzene rinder, de unja de grote kom, wonen ze dat meer anden waag, en stal de op einen steinernen fout. En hij ander den bedeikten Sabbat-engang en palast am, en ook den kennig zijn engang an dem Herrn zijn huis, am dem asirischen kennig zijn halven. Dat ewige van de geschicht van Ahas en wat hij gedonen haft, is in dat boek van de geschicht van de kennig zijn Juda geschreven. En Ahas starf en ward begroofd, wo seine Vervoders an de Davidstadt begroofd wären. En zijn zeen Hiskia ward kennig 17. Als Ahas en zijn 12. Jahr als kennig an Juda wier, ward Hosea, Ela zijn zeen kennig over Israel. Hij wie vernehen jo de kennig an Samaria. Hij deid wat dem Herrn schlacht gefall, ober nicht so als kennig an Israel, de feram wären gewast. En de kennig Salmanasar van Assyrien kem jeen am, en Hosea leidt zich van hem verzaaien en moest hem jeder jaar geld tolen. Dan werd de kennig van Assyrien aan, dat Hosea einen ploon je in hem gemaakt had. Hij had manen nu dem Ägyptischen kennig zo geschickt en had nicht seine geweinel getolen gemaakt. Dan leidt de Assyrische kennig am Einstoppen en am Gefängnis vastholen. En de Assyrische kennig kwam met seine Armee durch dat ganze Land en ook nur Samaria. Hij bezat Samaria voor 3 jaar. En Hosea zijn 9. Jahr
os channing.